Fire SO. The Home of the Gospel Message Box 1760, Warren, Saskatchewan, Canada, SOK 4SO. On the website, where you can online even, there is a PayPal link, and program harken and my utfingen van de evangelische boodschap radio program. The website as gospelmessageradio.com. That's all ein Wort, Himmel gospelmessageradio.com. When you freuen han, kan je ons onroepen eva phone, or when you de program wouldn't jeder week durch ne WhatsApp boodschap, or ne WhatsApp group van je check dat phone nummer as 306-230-7807. Dat is een kanadische phone nummer. Again, 306-230-7807. Dat is ons phone nummer. Roept ons on met vreun. Oder wanneer je deze program wouden wel jeder week gescheckt. Mijn naam is Wes Heppner. Dankeschön voor harchen. Dankeschön voor beden. Dankeschön voor ongestatten. Ik wens die Gottes rikken zegen voor deze nächste week. En dat de Jezus werkelijk in die leven wordt zijn. Hij wordt schoffen, hij wordt trösten. Hij wordt die leiden, hij wordt die helpen, hij wordt die leren. Dat die wordt werkelijk voor je. Dat God is met die.